0: vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Zijn er moment, dat zal ik tegen zeggen, jong.
1: Ik heb het in de rug.
0: Ik heb het in de rug.
1: Niet meer normaal, ik heb het in de rug.
0: Ik blijf nooit en ik turn op een taal.
1: Ik heb het in de rug.
0: Gruwelendig in de rug.
1: Niet meer normaal, echt niet meer normaal. Waarschijnlijk is de vrouw weg zo.
0: Wat die s'nachts mankeerde, ze loog te draaien en te doen. En trok toen alle dekens van me af. Ik weet niet wat die van gedrukt heeft, maar zeker niet van mij. Afijn, ik zal toen wel in een klets gevangen hebben. Al werk het dichter bij het graf. En wat duisterde eraan? Wat duisterde eraan?

0: herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden.

5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Zeg Milou, ben je er al geweest?
5: Waar?
4: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
3: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
4: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking en hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. De scheepvaart in de Straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Het weer, het wordt een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 21 en 29 graden.
1: Jij bent er toch ook weer bij vandaag? Jouw station is Omroep Horst aan de Maas.

0: adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er

0: geschiedenis is geschreven.
1: Ja, Freunde, dieser Abend heute ist historisch. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 55% plus X.
0: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
2: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch, jongens?
0: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer naast wat wolkenvelden. Vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig. Dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
5: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
6: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
5: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
7: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De AfD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag.

0: door de Zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Bij het vliegveld van Miami in de Verenigde Staten zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam tot stilstand in een weiland. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.
1: Een fantastische zomer. Omroep Horst aan de Maas.

0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ontdek iets nieuws bij Robbie Gildehorst. Britsje, iPad, genealogie of creatief schrijven. 8 lessen van 2 uur voor slechts €65. Schrijf je vandaag nog in op hobbygilde.nl.
2: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
6: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, populistische Bund naar Sarah Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
5: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport

0: zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
1: De mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
0: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlandse Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel om de situatie in Gaza. Er komen nauwelijks nog hulpgoederen het gebied in. Israël laat dat niet toe. Het Rode Kruis vraagt Nederland om samen met de EU Israël op te roepen de grens te openen voor hulp. De AfD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het weer, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.
1: Heerlijk genieten. Heerlijk genieten.
2: De hele zomer lang.
1: De hele zomer lang.
2: Met de beste hits voor jong en oud.

Praat mee, kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
4: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bundesrepublik Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
3: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt zusterorganisatie, de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
5: En de mensen leven constant.

0: Constant in angst en stress zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
1: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Mertens, toeleverancier tuinbouw Horst en Mondzorg Wessingel Horst.

0: toch wel een bijzondere opname van de Kings. Lola, de live versie.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Ja, en het bijzondere was natuurlijk dat de plaat twee keer op nummer 1 kwam. Dat was in 1970, dat was het de gewone studioversie. En 10 jaar later nog eens in de live versie die je daarnet hoorde. Lola van Ray Davies, Dave Davies en de rest van de jongens, de Kings. Hey, goedemorgen. We zijn er weer.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: Met Schrijven voor Bedrijven tot aan 12 uur. Een aansluiting op jou. Ik neem aan, lekkere weekend. Weer eventjes het ritme oppakken van de nieuwe werkweek. Met Bruno Mars.

0: Desha was dat en Austin. En daarvoor gingen we eventjes terug naar 1988. De tijd dat de serie Dallas op tv was. Johnny Lyon raakte geïnspireerd door die serie en schreef het liedje Alleen in Dallas. En natuurlijk On My Soul, de hit van dit moment van Bruno Mars, hoorde je daar voorafgaand.
1: Historische gebeurtenissen van jaren geleden.
0: Ja, het is vandaag 7 september en ik heb hier

opvallend berichtje van 7 september 1959. Op die dag werd er in Krasnapolski in Amsterdam een Elvis Presley show gehouden. En de entree kostte 2 gulden. Er werd opgetreden door Pim Maas, de Nederlandse Elvis Presley, de Hot Jumpers en de Crazy Boys. En dat waren de Nederlandse Everly Brothers, de populaire sterren van toen de tijd. Pim Maas heeft Elvis Presley in 1960 tijdens diens militaire diensttijd in West-Duitsland ontmoet. En was dus inderdaad de officiële Nederlandse Elvis Presley. Maar wij doen het met de officiële Amerikaanse Elvis Presley. En zijn hit uit 1956, Hound Dog.

Johnny Mathis. En ineens is hij ook gone, gone, gone. Zomaar ineens verdwenen. 1975 was het een klein hitje van hem. En daarvoor Status Quo, Down, Down. Lekker op de maandagmorgen. Meteen eventjes volle bak herrie op je radio. Patrick Roger, Paris.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlandse Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel om de situatie in Gaza. Er komen nauwelijks nog hulpgoederen het gebied in. Israël laat dat niet toe. Het Rode Kruis vraagt Nederland om samen met de EU Israël op te roepen de grens te openen voor hulp. De AfD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens zijn dicht vanwege de as.

0: wolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het weer. Vandaag flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.
1: Praatjes en plaatjes.

Ja, cheers voor Justin de Wild. Want Cheerio is natuurlijk een van de zomerhits geworden van 2026. Natuurlijk niet onterecht, want het is een heerlijk liedje om mee te bleren. Goed, wij gaan naar 1973, de tijd van de Kodak fototoestelletjes en de Kodak filmrolletjes. En daarover zingt Paul Simon in Kodachrome. When I-

this is crazy. It's just great. Balls of fire.

0: is great. This is great. Balls of fire.
1: Hey, alweer jaren 50 muziek op je radio, 1957. Jerry Lee Lewis en The Great Balls of Fire. Al eerder hadden we dit uur, jaren 50 ook van Elvis. Zo dadelijk de geboorteplaat, nu de Men at Work uit Australië.

geboorteplaats van vandaag is er eentje van Gloria Gaynor. Zij werd geboren inderdaad op de 7e september. En ooit had ze een cover van een Jackson 5 liedje. Never Can Say Goodbye was een van haar eerste grote hits.

0: even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tuin van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
1: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
2: Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
3: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
6: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, populistische Bündnis Sahra Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
5: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
7: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
5: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Renske, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
1: Ja, Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou, Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je er terecht. Alles wordt voor je geregeld.
2: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

Zo een beetje crossover muziek. Pop, country, een beetje ertussenin. Billy Ray Cyrus en de Achy Breaky Heart. Derde liedje alweer na Tina Taylor Swift met haar nieuwe. En ook de Sniffende Tears kwamen nog voorbij. We gaan naar 1973. Op de achtergrond in het koortje hoor je, als je goed luistert, Mick Jagger, Kylie Simon, Joost Oveen.

Ja, de plaatjes een beetje 3 en 3 vanmorgen. Manfred Mann, The Pretty Flamingo, 1966. Was de laatste plaat van Manfred Mann met zanger Paul Jones toen de tijd. Mark Embrough draaide we ook nog met We Long Together. En dit is Keen uit 2009 alweer, deze Crystal Ball.

liedje dit uur, Patrick Gerrits. En die houdt van directe communicatie. Hij vraagt gewoon, kus mij toch. Daarvoor nog die mooie klassieker van Roland Kaiser. Nummer 1 hit was het in 1980. De Duitse slager Santa Maria.

morgen van 9 tot 12. Schrijven voor bedrijven met Peter Trinekens. 2010.

0: Ja, we kennen haar van de band Quezzup, die een tijdje uit elkaar geweest zijn. En toen ging zangeres Jacqueline Govaerts gewoon solo eventjes door. En dit was een van de plaatjes van haar Overrated. Daarvoor nog eventjes Teddy Swims met Mr. Know-It-All, terwijl de man alweer een nieuwe single uit heeft.
1: Ciao, tijd voor een Italiaanse plaat op Omroep Horst aan de Maas.
0: Ja, vlak voor de Forgotten 45, eventjes een Italiaanse bijdrage in dit uur. Van Eros Ramazzotti, 1984 had hij deze bescheiden hit Terra Promessa.

0: Ja, klinkt altijd mooi, die muziek uit Italië. Eros Ramazzotti daarnet, en Terra Promessa. Het zou mooi zijn als je dat allemaal kon verstaan, hè, wat ze zingen. Nou goed, internationale talen, ja, dit is allemaal tegenwoordig wel op te zoeken natuurlijk. Maar de meeste mensen spreken alleen maar Engels, Duits, Nederlands, ja. Frans wordt al een beetje lastiger. Goed, we hebben het wel gehad op de MAVO vroeger, daar niet van. Maar goed, wij gaan naar de Forgotten 45. Ger is weer terug van vakantie en die heeft weer een mooie lijstje ingediend met allerlei plaatjes. Wisselen we een beetje af, want ook Bert heeft een lijstje waarvan we morgen weer iets draaien. En iedereen kan het aanvragen trouwens op het e-mailadres peter.trinkens@omroepworstenmaas.nl. Maar goed, op verzoek van Ger gaan we naar de glitter rock, de glam rock, hoe moet je het noemen, uit de jaren 70. Slate, Mama We're All Crazy Now.
1: Forgotten 45.

De hogere machten, de higher power, je hoorde Coldplay. Ja, het is maandag en weer een lading nieuwe muziek die uit is gekomen. En volgende uur draaien we wat nieuwe dingen. En nu ook weer even de nieuwe Samuel Welton samen met Rousseau. Dit is Boom.

mij vertelt, jij bent degene die ik wil. Olivia Newton-John, John Travolta uit Grease. Wij gaan langzaam maar zeker op naar 11 uur. En na 11 nog een uurtje schijven voor bedrijven. Blijf er gezellig bij. Tot zo.

0: Elke morgen van 9 tot 12 de beste muziek tijdens je werk. Schrijven voor bedrijven.
1: Wil je iets nieuws leren en leuke mensen ontmoeten? Kies voor een kortlopende cursus van Robbie Gildehorst. 8 lessen voor maar €65. Samen leren, samen delen. Schrijf je vandaag nog in op hobbygilde.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
4: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bund der Sahra Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
3: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
5: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
3: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Service monteur van Expert.
7: Oh, hallo.
8: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
6: Zo, klaar is Kees.
7: Oh, dat was snel.
9: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
10: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op Blox.

0: Ja, we gingen een bandje zingen, een toontje lager. En toen werd het inderdaad toch een heel ander verhaal. Hè? Ik weet niet of je nog steeds les geeft, maar ja, het zal inmiddels wel gepensioneerd zijn, denk ik. Net als in de film, daarvoor nog Ruben Hillen met zijn allernieuwste, na de 20 Seconds Higher Love. Ik zei al, veel nieuwe muziek vanmorgen in de show. En Killer Queen van Queen, 1974 de eerste hit van de jongens Queen. Freddie Mercury trouwens, daar had ik ook nog iets over. Ja, hij werd geboren als Fred Bulsara in Zanzibar. En hij verhuisde vanuit Zanzibar naar Indië en van daaruit weer naar Engeland. En noemde zich toen Freddie Mercury als zanger van Queen. Maar goed, snel naar Bart Verleeuwen. Die heeft ook een heel verhaaltje weer voor je. Dus we gaan naar de platen zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Wanneer leer je het nou eindelijk eens? Je weet nou toch onderhand wel wat je aan me hebt? Na alles wat we samen hebben meegemaakt de laatste tijd, zou het goed zijn als jij me wat beter leert begrijpen, net zoals ik jou begrijp. Ik weet heus wel het verschil hoor, tussen goed en slecht, en geloof me, ik zou nooit een gelukkig gezin als het onze zomaar aan de kant schuiven, dus hou op met dat gedoe als ik 's avonds weer eens wat later thuis kom. Al dat geruzie is nergens voor nodig. We gedragen ons op die momenten nog slechter dan kleine kinderen. We zijn natuurlijk ook maar mensen, dat weet ik wel. We hebben nou eenmaal onze rare gewoontes. En ik heb ze, dat geef ik toe. Maar luister schat, jij hebt ze ook hoor. Wat mij betreft zijn we al veel te lang bij elkaar om nu ineens een punt achter onze relatie te zetten. Dus ga nou niet bij de pakken neerzitten, maak nou geen ruzie. Want anders is het misschien beter dat we er toch mee ophouden. Wat is immers het nut van een relatie als je elkaar niet meer recht in de ogen kunt kijken? Geloof me, als je me nu nog niet goed kent, dan zul je me ook nooit echt leren kennen.

0: Ja, de plaat is een verhaal. Ergens in het begin van de jaren 70 komt deze plaat uit van Harold Melvin en de Blue Notes. If you don't know me by now.
1: The sound of the 60s.

Ja, legendarisch. Een aantal leuke films ook van de Blues Brothers. Everybody Needs Somebody to Love. Het liedje werd ook ooit opgenomen door de Rolling Stones. Dit is Lola Young, Messi. Je hoort ook nog G. Reinders. En na het Limburgse plaatje van G, ook het Limburgse nieuws.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het OM wil celstraf en TBS voor een 40-jarige Heerlenaar. Die sloot zijn vrouw 4 dagen op, mishandelde, bedreigde en vernederde haar en ging er met hun kinderen vandoor. Venlonaren hebben gisteren in totaal 30 kilo vuurwerk ingeleverd bij het speciale inleverpunt dat door het land trekt. Dat staat morgen in Maastricht en later nog in Roermond. En de politie zoekt de verdachte van een zware mishandeling in Maastricht. Het slachtoffer werd met een klinker in het gezicht geslagen. Er zijn beelden van de verdachte.
1: Praatjes, plaatjes, koffie en muziek op je werk. Lekker sterk.

0: Ja, de man heeft verschillende plaatjes tegelijk uit. Op dit moment Alex Rowan was dat en The Passenger.
1: Wat gebeurde er op deze dag in het verleden?
2: Weet je nog die tijd van toen?
0: Nou, een paar opvallende dingen. Elton John zingt Kindle in the Wind, 97, bij de rouwdienst voor Lady Di op deze dag in 1997. Ook Keith Moon overlijdt, drummer van The Who, 31 jaar oud in 1968 op deze dag. En in 1968 geven de Moody Blues in Parijs op deze dag een concert voor maar liefst 300.000 fans. En Julio Iglesias en zijn Nederlandse vriendin Miranda Rijnsburger krijgen hun eerste kind 7 september 97. Maar het was wel de vierde zoon van Julio.

Ja, vorige uur hadden we onze mooie jaren 80 klassieker uit het Duitse land Santa Maria van Roland Keizer. En deze natuurlijk uit de jaren 70 nog steeds veel gedraaid en meegezongen op feestjes en partijen.

1966, Marianne Rosenberg en Ik Bin Widoe. We gaan naar Canada, The Old City. De vuurvliegjes worden bezongen in dit liedje uit 2009, The Fireflies.

Never, never, never gonna give you up, Rick Astley. Het was zijn eerste grote hit. En daarna kwamen er een aantal kopieën, min of meer, van dit liedje. Smokey met Chris Norman daarvoor. Don't play your rock and roll to me and the Firefly.

0: van All City. Ik had het je beloofd, we hebben nog iets nieuws.
1: Splinter nieuwe muziek. Ontdek je hier voor het eerst. Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale stem.
0: Op de valreep nog eventjes de nieuwe Miss Montreal. Het liedje heet Groot.

Ja, ze blijft het Nederlandstalige repertoire trouw. Miss Montreal en groot. Inmiddels loopt het tegen 12. Dat betekent dat schijven voor bedrijven erop zit. Maar morgen doen we het weer natuurlijk tussen 9 en 12. Elke werkdag hier bij Omroep Horst en de Maas. En ook elke werkdag Lunch Live. Zo dadelijk ook weer vanuit de studio van Omroep PNM. En het programma, dat is ook wel aardig, kan je ook nog bekijken op tv. Als je dat leuk zou vinden, radio op tv. Goed, muziek en informatie dus tussen 12 en 1. En zoals gezegd, wij melden ons morgen weer. Lunch makkelijk. Tot morgen.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor Bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Mertens, toeleverancier tuinbouw Horst en Mondzorg Wessingel Horst.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
6: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt.

0: over 11 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Nijwegstraat 2 in Panningen. Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.
1: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp De Locht in Melderslo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse vlaai in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden.

wedstrijden en activiteiten op delocht.nl. Even lekker erop uit, bezoek het museumdorp De Locht in Melderslo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse vlaai in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl. Even lekker erop uit, bezoek museumdorp De Locht in Melderslo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse vlaai in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.

0: PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl. Omroep PNM.
1: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

En met de altijd vrolijke Harpo en Movistar begonnen we vandaag Lunch Live. Het is vandaag maandag, het is 7 september en exact 8 minuutjes over 12. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live, de lunchje van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de

gaan eerst naar de headlines van het nieuws van vandaag. Even kijken. Ja, daar gaan we. Nou, de volle Lambertuskerk in Panningen nam gisteren afscheid van pastoor Van der Horst. En het bouwen zoekt de opvolger voor de kloks als schoolbel. En Rondje Kunst brengt kunstenaars uit Baarlo samen. En de Turkmeense delegatie bezoekt de Peelbergen. En bouw sociale huurwoningen, de pas in Helden, gaat van start. En wat gaat het weer doen? Nou, het is de enige dag dat het weer heerlijk, misschien wel zeer warm voor sommigen, is. Het wordt met gemak 30 graden. De komende dagen verandert het weer behoorlijk. In welke mate? Je hoort het allemaal na het nieuws van 12:30. En je weet het, meer nieuws op de site omroepbnm.nl, omroephorstaandemaas.nl, maar zeker ook in die

0: Sommelier is zijn allernieuwste, of hun allernieuwste, Fields. En je luistert naar en kijkt naar Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Het is 16 minuutjes over 12 op deze maandag 7 september. Gisteren was het zover, 6 september, en met veel herinneringen en emoties. Maar vooral met dankbaarheid heeft pastoor Peter van Horst gisteren afscheid genomen als pastoor. Na 36 jaar in Helden gaat de 75-jarige priester met emeritaat, zo moet ik zeggen. De Sint-Lambertuskerk zat vol voor zijn afscheidsmis. Ik ging met de camera onder de arm nog eens een keer naar een zondagse mis.
1: De mis als afscheid. Met heel veel herinneringen, gevoelens en emoties natuurlijk toch wel. Maar bovenal een viering uit dankbaarheid.
2: In een volle Sint-Lambertuskerk nam pastoor Peter van der Horst zondag afscheid als pastoor. Na 36 jaar in Helden gaat hij met emeritaat.
1: Ik ben blij en dankbaar dat ik in al die jaren steeds fijne medewerkers gehad heb. Hartelijke trouwe kapelaans, fijne collega's, maar ook zoveel vrijwilligers. Geweldige mensen met grote inzet. De leden van het kerkbestuur, in het verleden en ook nu weer, een hecht en goed team.
2: Als pastoor was hij de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de 7 Vincentius-parochies van Helden, Panningen, Echel, Meijel, Beringen, Koningslust en Grashoek. In al die jaren deelde hij, naar eigen zeggen, veel lief en leed met inwoners. Vooral het persoonlijke contact met mensen en de grote inzet van vrijwilligers zijn hem bijgebleven.
3: Word je trots past niet zo bij mij, dat ik het heb mogen doen. Dat ik ook wel eens signalen kreeg dat mensen zeiden van, het gaat nog niet zo slecht hier. Nou, daar ben ik dan ook onder.

0: onderdeel van. En ik probeer het altijd samen te doen. En als mensen mij hadden laten merken in het verleden van, nou, Van der Horst, we hebben je nou lang genoeg gezien, bisdom, stuur ons gauw een ander, dan was ik de eerste geweest om een koffer te pakken. Hè? Dat zou ik ook niet willen. Nou, ik krijg niet de indruk dat dat het geval was. Maar ik weet ook zeker, dat is ook goed om zo te zeggen bij zo'n afscheid, ik heb zeker mensen teleurgesteld, mensen tekort gedaan, soms ook de verkeerde woorden gesproken, misschien wel eens goed bedoeld, maar toch helemaal verkeerd. Ja, natuurlijk, natuurlijk. En ik merk ook dat ik me natuurlijk ook ontwikkeld heb in al die jaren. Als mens, als priester in deze tijd, dat je ook meer aandacht krijgt voor een aantal dingen waar je vroeger misschien nog niet zo'n oog voor had. Zeker, ja. Ja. Maar iedere mis begint met een schuldbelijdenis, hè, met een gebed om vergeving. Dat moeten we steeds opnieuw kunnen doen. Niet alleen in de kerk, maar ook gewoon naar elkaar toe. Als mensen de ander tekort gedaan hebben, dat we durven zeggen, het spijt me, vergeef me. Ja, dan kun je verder.
1: En ik kan me indenken toen u 36 jaar geleden vanuit de Enschede helemaal hier naartoe kwam, dat u ook nog even moest opzoeken waar Helden nu precies mag. En inmiddels kunnen we wel zeggen dat Helden en de mensen hier een vaste plek in uw leven hebben gekregen. U bent al die jaren een ankerpunt geweest voor onze gemeenschap. Bij de mooie momenten in het leven, maar ook wanneer het leven moeilijk was. Je was als een herder die erop toezag dat de schaapjes bij elkaar bleven. Het was fijn om met jou samen te werken. Hopelijk komt er nu wat meer rust zonder al deze verantwoordelijkheden en kun je ook voor andere dingen in het leven wat meer gaan genieten. En ik wens u veel geluk in de komende jaren in het mooie Helden. Want u gaf dat zelf net ook al. U blijft gelukkig hierop wonen. En daarmee, beste apostel Van der Horst, verandert misschien uw rol, maar blijft ook de verbinding bestaan. Hartelijk dank voor jullie komst, voor jullie meebidden, meezingen, meevieren. Dank je wel.
2: Ja, zoals je ziet, het filmpje is net geplakt en geknipt en al terug te vinden op de socials van Omroep PNM.

en met een hele langzame feit verdwijnt Jazzpolitie uit Lunch Light met hun liefdesliedjes. Ja, we gaan verder in Lunch Live. Ik hoorde onlangs de winnaar of winnares in dit geval van The Voice of Germany. En dat is de 20-jarige Anne Mosters. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ze heel veel naar Amy Winehouse heeft geluisterd. Misschien is dat wel haar sterke punt geweest om door te breken daar in Duitsland. Ik laat het nummer heel even horen. One Last Time. De winnares... Voice of Germany 2025, Anne Mosters.

0: Oké. Okay,
1: Dankjewel, Nick. Gisteren nam de...
0: Oké, dat was inderdaad Nael Hoorn met de dinnerparty. En voor het nieuws gaan we naar Tamar.
1: Dankjewel, Nick. Gisteren nam de volle Lambertuskerk afscheid van pastoor Peter van der Horst. De 75-jarige priester gaat na 36 jaar in Helden met emiraat. De pastoor was verantwoordelijk voor de 7 Vincentiusparochies van Helden, Panningen, Echel, Meijel, Beringen, Koningslust en Grashoek. Burgemeester Forsteman stond stil bij de betekenis van de pastoor voor de gemeenschap. Van der Horst blijft in Helden wonen en mogelijk verzorgt hij nog een aantal kerkdiensten tot er een opvolger is gevonden. Afgelopen weekend was de 7e editie van Rondje Kunst in Baarlo. 21 kunstenaars presenteerden hier een werk dat te zien was bij Shiva, waar ook de leden van Baarlo creatief exposeerden. Die vereniging bestaat 30 jaar. Voor hem was deze editie dus extra speciaal. Daarom was tijdens Rondje Kunst werk uit de afgelopen 30 jaar van de leden gezamenlijk te zien. Het Equestrian Center, de Pilbergen, in Kronenberg heeft bezoek gekregen van een Turkmeense delegatie. Van 4 tot 6 september werd daar het internationale Akalteka-evenement gehouden. Dit paardenras is speciaal binnen de geschiedenis en cultuur van Turkmenistan. Gouverneur

0: Emiel Roemer was al eerder betrokken bij de voorbereidingen en was eregast van het evenement. Ook burgemeester Palmen van Horst aan de Maas was aanwezig. De bouw van nieuwe sociale huurwoningen op de voormalige schoollocatie De Pas in Helden is gestart. De woningen op het terrein tussen de Van Hillenstraat, Averbodenstraat en In De Pas moeten volgens de planning in juni 2027 opgeleverd worden. Het gebied wordt beter bestand gemaakt tegen extreem weer en bij de bouw worden de bestaande grote bomen zoveel mogelijk laten staan voor een groene omgeving. De schoolbel van Het Bouwens gaat veranderen. Jarenlang was het nummer Clocks van Coldplay de aankondiging van de lessen. Leerlingen kunnen tot en met 1 oktober een nummer voordragen met een herkenbaar fragment van maximaal 4 seconden. Een commissie selecteert daarna 5 finalisten waarop leerlingen kunnen stemmen. Het nummer met de meeste stemmen wordt dan de nieuwe schoolbel van Het Bouwens. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig met eventuele bewolking. In de middag kunnen de temperaturen oplopen tot wel 30 graden. Vanavond kunnen er regen- of onweersbuien komen. Morgen wordt het rond de 20 graden met matige wind en later op de dag buien. Meer nieuws kunt u vinden op onze site en app.
1: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

Bassie-dan Buddy Holly, de headmachine uit de jaren 50, helaas om het leven gekomen tijdens een tragisch vliegtuigongeval destijds. En we gaan van het een naar het ander in Lunch Live. We gaan naar de situatie op de weg op de N273. Hou je daar heel even aan de snelheid. Dan de andere melding op de A67, hoogte van Maasbree. Benda legt bij paaltje 60,8, want er liggen namelijk voorwerpen op de weg al daar. Dan A73, de hoogte van Venlo, een auto met problemen bij 47,7. De N275, ter hoogte van Meijer bij 17,4. Daar een auto met de knipperlichten aan, niet zonder reden. Dan gaan we naar Venlo op de Wezelseweg. Ook daar liggen voorwerpen op de weg. Nou, dat waren de berichten van de situatie op de weg. We gaan zo naar een ander onderwerp. Maar eerst Stella Lively met haar nieuwkomer Boston. On a

0: Van schilderkunst en beeldhouwwerken tot bijzondere werken van zink. Tijdens de 7e editie van Rondje Kunst was er dit weekend op verschillende locaties in Baarlo volop ruimte voor creativiteit. In totaal presenteerden 21 kunstenaars hun werk. 5 van hen deden dit jaar voor het eerst mee.
1: Van schilderkunst tot beeldhouwwerken. Op verschillende locaties in Baarlo exposeerden kunstenaars hun werken tijdens het Rondje Kunst. Het is de 7e editie van deze open atelierroute.
2: We hebben 21 kunstenaars dit jaar, waarvan 5 voor de eerste keer meedoen. Ook jonge kunstenaars, en daar zijn we heel blij mee. En heel speciaal de kunstenaars van Kunstlab. De jonge kunstenaars tussen 10 en 21.
1: Die werken waren te zien bij Shiwa, waar ook de leden van Baarlo Creatief exposeerden. De vereniging viert dit jaar haar 30-jarig bestaan.
3: We staan hier op de geboortegrond van Baarlo Creatief, want hier zijn we eigenlijk ontstaan. Hier stond de wieg. En toen hebben we een vereniging opgericht. Dus 30 jaar geleden.
1: Kunst uit die 30 jaar van de leden is speciaal voor Rondje Kunst 1 keer gezamenlijk te zien.
3: Eigenlijk willen we de creatieve mensen een beetje naar kunst laten kijken. Hè? Dus een beetje laten ontwikkelen. 30 jaar geleden was dat natuurlijk nog niet zo erg. Nu heb je de informatie via internet, YouTube, alles. En dus nu pakken de mensen zelf, ga even kijken. 1 keer per maand hebben we dan een creëeravond en bedenken we een thema. En dat thema gaan we uitwerken. En dan krijg je dus allemaal verschillende dingen, ieder op zijn eigen manier. Hè? We hebben hier bijvoorbeeld de libelles hebben gemaakt. Nou, de ene heeft groen, de andere paars. De andere hebben weer een ander ding gemaakt. En zo hebben we dus elke keer een ander wat we zien, laat ik het zo zeggen. Dus ieder werkt het op zijn eigen manier uit. En dat waarderen we ook heel erg, hè? Want de mensen zijn ermee bezig. Het komt uit hun hart.
1: Alle deelnemende kunstenaars hebben een link met Baarlo. Zo kwam Gerda Jacobs, die in Frankrijk woont, speciaal terug om haar kunst te exposeren.
4: Hoe lang woont u al in Frankrijk?
5: Al 40 jaar.
4: Dat is een hele lange tijd.
5: Dat is een hele lange tijd. Langer dan dat ik hier in Baarlo heb gewoond, ja.
4: Mist u het niet?
5: Ik kom regelmatig terug. Dus zeker Baarlo blijft altijd trekken. Het is een leuk dorp.
1: En alleen haar deelname aan Rondje Kunst is bijzonder. Ook haar werken.
5: Ik werk dus met zinkplaten. Dus ik vind het interessant om materiaal te gebruiken wat niet voor kunst is bedacht. Maar waar je dus wel een beetje doorheen kunt kijken en iets heel moois van kunt maken. Dus ik heb zelf een eigen techniek ontwikkeld met zoutzuur dat ik op die zinkplaten breng. Dus ik gebruik zogezegd zoutzuur in plaats van verf. En dat geeft een chemische reactie en geeft een tekening. En daarna gebruik ik nog eens andere manieren om het verder af te maken naar het idee wat ik in mijn hoofd. Je vergeet totaal wat eigenlijk de oorsprong was. Mensen vragen zich vaak af, maar ja, wat is dit? Is het nou beton? Is het inkt? Wat is het? En dat. En

0: Het geeft een heel organisch effect, vind ik. Dus het geeft een soort natuurlijk effect, een heel rustig effect. En dat vind ik zo bijzonder.
1: Ook Ineke Teunen woont in Frankrijk. Ze sloot Balo de afgelopen jaren ook in haar hart.
2: Ik woon al 8 jaar in Frankrijk, na mijn pensionering. En 4 jaar geleden is daar in Frankrijk mijn nieuwe liefde op mijn pad gekomen. Een Balonaar. En sinds 4 jaar kom ik om de 2 maanden in Balo en dan weer 2 maanden bij mij. En ik ben hier geïntegreerd en mijn partner is daar geïntegreerd. En dat is heerlijk samen.
1: Want niet alleen het plaatje met 200 inwoners in Frankrijk, maar ook elementen uit Balo worden tegenwoordig verwerkt in haar kunst.
2: Ja, en ik heb ook een werkgroepje in Frankrijk en die zeiden we gaan een château schilderen en een sprookje van La Fontaine. Ik denk, dat schilder ik, dit schilder. Toen zeiden ze, dat kennen we niet.
3: Nee.
2: Ik zei, dat klopt, want bij Loek in het dorp 5 kastelen. Nou, dat konden ze haast niet geloven.
3: Ja.
2: Elke keer als we uit Frankrijk weggaan, dan hebben we zo'n weemisselijkmakend heimweegevoel al. Maar dat hebben we hier ook als we weggaan. En ik heb voor het Tashiri-jaar ook een doek gemaakt over Tashiri. En dat is ook geveild voor de goede opbrengst. Ook voor de Stichting Kunst en Cultuur. Voor de jeugd. En dat is ook geveild en verkocht. Ik zoek altijd direct verbinding waar ik ook ben.
4: Het is verbinding. Het is ook vooral een platform voor de kunstenaars in Balo. We hebben heel veel kunstenaars in Balo. Veel meer als wat er vandaag of dit weekend te zien is. En dit is dus een platform om hun meer bekendheid te geven. Want iedereen kent Tashiri, iedereen kent Nijhuis. Maar de andere kunstenaars zijn wat minder bekend.
5: En ook hier geldt, heb je jouw tv niet aanstaan, dan heb je inderdaad wat mooie beelden gemist. Dus allemaal terug te zien op de social media kanalen van Omroep PNM in dit geval. En ik ga het rondje kunst even voortzetten met de Baarloze zanger Bram Bongers.
6: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

Voor het eerst in de geschiedenis van schutterij Sint-Martinus uit Maasbree is al in het najaar geschoten om de koningstitels voor het daaropvolgende jaar. Millie Heijnen en Gert Zetsen kwamen als winnaars uit de strijd en mogen zich in 2027 respectievelijk koning en onderkoning noemen. Lees het hele bericht op omroeppnm.nl. Ik zie dat we bijna richting bijna 1 uur is. Dankjewel weer voor het luisteren en je weet het, morgen weer lunch live. We gaan eruit met Kissy en de Sunshine Band.

jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl of

0: hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
3: Het is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Verdaes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het Commissariaat voor de Media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Driesse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
5: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
4: Driesse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. De marechaussee heeft bij een controle in Meersen bijna 36 kilo illegale tabak gevonden in een auto. De partij zat verstopt in 20 zwarte plastic zakken. De bestuurder zei dat hij de tabak voor 5000 euro had gekocht om door te verkopen aan vrienden. De partij is in beslag genomen en de man krijgt een naheffing en boete van samen ruim 18.000 euro. De Vlaamse milieuminister Jo Broens wil een nieuw drinkwaterverdrag met bindende afspraken over de vervuiling van de Maas. Vorig jaar moesten drinkwaterbedrijven 56 keer de inname van Maaswater stoppen of beperken, waarvan 33 keer in Limburg. Broens vindt dat vooral Wallonië en Frankrijk meer moeten doen om vervuilende lozingen door bedrijven te voorkomen. Tijdens de 40ste editie van de Open Monumentendag zijn aanstaande zaterdag en zondag tientallen bijzondere plekken in Limburg te bezoeken. Daaronder zijn locaties die normaal niet toegankelijk zijn, zoals de loonhal van de staatsmijn Maurits in Geleen en de groeven Sint-Pieter in Maastricht. Ook het stadhuis van Venlo, dat momenteel wordt gerestaureerd, opent de deuren. 11 cursisten zijn begonnen aan de eerste Limburgse opleiding tot wijnboer. De lessen worden niet alleen in een klaslokaal gegeven, maar vooral tussen de druivenranken op verschillende wijndomeinen. De deelnemers leren onder meer over bodemonderzoek, druivenrassen en het maken van wijn. Het niveau van de cursisten is volgens Bart van Erp van Juverta heel divers.
1: Een aantal maken al wijn of hebben een wijngaard of zoiets. Een aantal die misschien iets willen doen. Een aantal mensen die het gewoon leuk vinden om er iets mee te leren of van te leren.
0: En wie alle vierde modules en examens haalt, krijgt ook nog een erkend certificaat.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van onder andere PVV-leider Wilders komen felicitaties. Andere politici zijn bezorgd over wat het betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De NPO heeft minister Letschert gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week stelde het commissariaat voor de media opnieuw vast dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Het weer vrij zonnig bij 25 tot 29 graden en vanaf morgen wisselvalliger en een stuk koeler.
3: Het is zomer! Omroep Horst aan de Maas.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
1: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
0: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
1: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
0: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
1: Duur?
0: Nee hoor.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
1: Het is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Er zijn nog plaatsen beschikbaar bij Hobby Gildehorst. Leer bridgen, maak films met iMovie of ontdek je familiegeschiedenis. Meld je snel aan via hobbygilde.nl.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. MVV heeft excuses gemaakt aan Roda JC voor een klein incident rondom de derby van gisteren. Dat zegt MVV-directeur Tom Dame tegen L1. Een MVV-aanhanger richtte zich gistermiddag tegen de aanwezige Roda-directie toen Roda in blessuretijd de 1-1 scoorde. Volgens Dame was dat totaal ongepast en heeft de betreffende supporter ondertussen ook op eigen initiatief excuses aangeboden. Roda accepteert de excuses en daarmee is wat hun betreft de kous af. De derby tussen beide clubs is verder zonder problemen verlopen. Een 58-jarige Maastrichtenaar wordt ervan verdacht dat hij jarenlang zijn eigen dochter heeft misbruikt. Dat zou zijn gebeurd tussen haar 4e en haar 16e. Inmiddels is de dochter 22 jaar oud en heeft ze aangifte gedaan. Vanmorgen stond de vader voor de rechter, maar tijdens de zaak bleek iets opvallends, zegt verslaggever Frank Monen.
1: Je zou dan zeggen van de band tussen vader en dochter is voorgoed verbroken, maar dat blijkt dan weer niet het geval. Vorige week hebben ze samen nog haar 22e verjaardag gevierd. Het meisje is inmiddels uit huis, maar slaapt nog wel geregeld thuis bij vader en moeder.
0: Toch vraagt zij van haar vader een schadevergoeding van 40.000 euro. En bovendien hangt hem een celstraf boven het hoofd. De uitspraak is over 2 weken. De 2 voormalige eigenaren van Cardriver Deals uit Echt en Maasbracht moeten in januari voor de rechter verschijnen. Volgens het Openbaar Ministerie werden duizenden klanten opgelicht met een totale schade van zo'n 25 miljoen euro. Een advocaat van 900 gedupeerden hoopt dat via de strafzaak een deel van het geld kan worden terugbetaald, maar waarschuwt dat dit nog lang kan duren. Tijdens de 40e editie van Open Monumentendag zijn aanstaande zaterdag en zondag tientallen bijzondere plekken in Limburg te bezoeken. Daaronder zijn locaties die normaal niet toegankelijk zijn, zoals de Loonhal van Staatsmijn Maurits in Geleen en de Groeve Sint-Pieter in Maastricht. Ook het stadhuis van Venlo, dat momenteel wordt gerestaureerd, opent de deuren.
2: Een zomer om nooit te vergeten.
3: Middagvitaminen.

0: Middagvitamine. Middagvitamine. Jouw werkdag met non-stop gevarieerde muziek.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei...

0: overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgium failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels. En dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen. En dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaal-rechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. De Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op één na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
2: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
5: Psst, kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
6: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.

0: Goedemiddag, dit is het LE Nieuws. Vier Limburgse gemeenten zijn op de vingers getikt omdat ze te weinig doen om asielzoekers op te vangen. Het gaat om de gemeenten Bezel, Beek, Kerkrade en Gulpen-Wittem. Zij moeten zich binnenkort melden bij asielminister Bart van den Brink. Daarbij worden afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van locaties voor AZC's. Dat is verplicht volgens de spreidingswet, die bepaalt hoeveel asielzoekers elke gemeente moet huisvesten. MVV heeft excuses gemaakt aan Roda JC voor een klein incident rondom de derby van gisteren. Dat zegt MVV-directeur Tom Dame tegen L1. Een MVV-aanhanger richtte zich gistermiddag tegen de aanwezige Roda-directie toen Roda in blessuretijden 1-1 scoorde. Volgens Dame was dat totaal ongepast en heeft de betreffende supporter ondertussen ook op eigen initiatief excuses aangeboden. Roda accepteert de excuses en daarmee is wat hun betreft de kous af. De derby tussen beide clubs is verder zonder problemen verlopen. En de restauratie van het vervallen Caltex-tankstation in IJsden is weer een stap dichterbij gekomen. De provincie Limburg heeft €245.000 beschikbaar gesteld voor het project. Er is nu nog 3 ton nodig om aan het totaalbedrag van 1,3 miljoen te komen. Het tankstation opende in 1953 en was toen het laatste tankstation voor de grens met België. Nadat eind jaren 70 iets verderop de A2 werd aangelegd, kwam er steeds minder verkeer langs en in 1983 ging het tankstation dicht. Daarna is het steeds meer in verval geraakt. Het pand is 4 jaar geleden gekocht door een organisatie die monumenten opknapt en beheert. Het Valuas College en stichting musical Stella Duce uit Venlo zijn samen 10 keer genomineerd voor de belangrijkste landelijke prijzen voor amateurmusicals. Het Valuas College kreeg 7 nominaties voor Oliver en Stella Duce 3 voor Spring Awakening. Volgens Jeroen Marcellus van het Valuas College is het niet vanzelfsprekend dat je genomineerd wordt.
1: Er worden musicals ingestuurd. Die worden bekeken eerst door een vakgerelateerde jury. En op het moment dat zij een voorselectie gemaakt hebben, is er een selectiecommissie van allemaal grote namen in de musicalwereld, zoals Pia Douwes of Frank Sanders. En die gaan al die musicals bekijken en dan bepalen wie daar de beste vrouwelijke hoofdrol, de beste mannelijke hoofdrol, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
0: De winnaars worden op 26 oktober bekendgemaakt tijdens een gala in Rotterdam, waar beide Venlose producties ook optreden.
2: De grootste hit en nog veel meer. Jouw dagelijkse portie middagvitaminen. Wow.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er

4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op

0: Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op één na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
3: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
5: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
6: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Goedemiddag, dit is het LE Nieuws. Vier Limburgse gemeenten zijn op de vingers getikt omdat ze te weinig doen om asielzoekers op te vangen. Het gaat om de gemeenten Bezel, Beek, Kerkrade en Gulpen-Wittem. Zij moeten zich binnenkort melden bij asielminister Bart van den Brink. Daarbij worden afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van locaties voor AZC's. Dat is verplicht volgens de spreidingswet, die bepaalt hoeveel asielzoekers elke gemeente moet huisvesten. MVV heeft excuses gemaakt aan Roda JC voor een klein incident rondom de derby van gisteren. Dat zegt MVV-directeur Tom Dame tegen L1. Een MVV-aanhanger richtte zich gistermiddag tegen de aanwezige Roda-directie toen Roda in blessuretijden 1-1 scoorde. Volgens Dame was dat totaal ongepast en heeft de betreffende supporter ondertussen ook op eigen initiatief excuses aangeboden. Roda accepteert de excuses en daarmee is wat hun betreft de kous af. De derby tussen beide clubs is verder zonder problemen verlopen. En de restauratie van het vervallen Caltex-tankstation in IJsde is weer een stap dichterbij gekomen. De provincie Limburg heeft €245.000 beschikbaar gesteld voor het project. Er is nu nog 3 ton nodig om aan het totaalbedrag van 1,3 miljoen te komen. Het tankstation opende in 1953 en was toen het laatste tankstation voor de grens met België. Nadat eind jaren 70 iets verder op de A2 werd aangelegd, kwam er steeds minder verkeer langs en in 1983 ging het tankstation dicht. Daarna is het steeds meer in verval geraakt. Het pand is 4 jaar geleden gekocht door een organisatie die monumenten opknapt en beheert. Het Valuas College en stichting Musical Stella Doetje uit Venlo zijn samen 10 keer genomineerd voor de belangrijkste landelijke prijzen voor amateurmusicals. Het Valuas College kreeg 7 nominaties voor Oliver en Stella Doetje 3 voor Spring Awakening. Volgens Jeroen Marcellus van het Valuas College is het niet vanzelfsprekend dat je genomineerd wordt.
1: Er worden musicals ingestuurd. Die worden bekeken eerst door een vakgerelateerde jury. En op het moment dat zij een voorselectie gemaakt hebben, is er een selectiecommissie van allemaal grote namen in de musicalwereld, zoals Pia Douwes of Frank Sanders. En die gaan al die musicals bekijken en dan

0: bepalen wie daar de beste vrouwelijke hoofdrol, de beste mannelijke hoofdrol, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
1: De winnaars worden op 26 oktober bekendgemaakt tijdens een gala in Rotterdam, waar beide Venlose producties ook optreden.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van onder andere PVV-leider Wilders komen felicitaties. Andere politici zijn bezorgd over wat het betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De NPO heeft minister Letschert gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week stelde het commissariaat voor de media opnieuw vast dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Het weer vrij zonnig bij 25 tot 29 graden en vanaf morgen wisselvalliger en een stuk koeler.
3: Een zomer om nooit te vergeten.
4: Middagvitaminen.

0: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 7 dagen per week. 7 dagen per week. Omroep Horst aan de Maas.
1: Horst aan de Maas, opgelet. Hobby Gilde Horst start nieuwe cursussen. Laagdrempelig, gezellig en leerzaam. 8 lessen voor slechts €65. Kijk op hobbygilde.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht.

maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Vier jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan...

er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Vier Limburgse gemeenten zijn op de vingers getikt omdat ze te weinig doen om asielzoekers op te vangen. Het gaat om de gemeenten Bezel, Beek, Kerkrade en Gulpen-Wittem. Zij moeten zich binnenkort melden bij asielminister Bart van den Brink. Daarbij worden afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van locaties voor AZC's. Dat is verplicht volgens de spreidingswet, die bepaalt hoeveel asielzoekers elke gemeente moet huisvesten. MVV heeft excuses gemaakt aan Roda JC voor een klein incident rondom de derby van gisteren. Dat zegt MVV-directeur Tom Dame tegen L1. Een MVV-aanhanger richtte zich gistermiddag tegen de aanwezige Roda-directie toen Roda in blessuretijden 1-1 scoorde. Volgens Dame was dat totaal ongepast en heeft de betreffende supporter ondertussen ook op eigen initiatief excuses aangeboden. Roda accepteert de excuses en daarmee is wat hun betreft de kous af. De derby tussen beide clubs is verder zonder problemen verlopen. En de restauratie van het vervallen Caltex-tankstation in IJsden is weer een stap dichterbij gekomen. De provincie Limburg heeft €245.000 beschikbaar gesteld voor het project. Er is nu nog 3 ton nodig om aan het totaalbedrag van 1,3 miljoen te komen. Het tankstation opende in 1953 en was toen het laatste tankstation voor de grens met België. Nadat eind jaren 70 iets verderop de A2 werd aangelegd, kwam er steeds minder verkeer langs en in 1983 ging het tankstation dicht. Daarna is het steeds meer in verval geraakt. Het

0: pand is 4 jaar geleden gekocht door een organisatie die monumenten opknapt en beheert. Het Valuas College en stichting musical Stella Doetje uit Venlo zijn samen 10 keer genomineerd voor de belangrijkste landelijke prijzen voor amateurmusicals. Het Valuas College kreeg 7 nominaties voor Oliver en Stella Doetje 3 voor Spring Awakening. Volgens Jeroen Marcellus van het Valuas College is het niet vanzelfsprekend dat je genomineerd wordt.
1: Er worden musicals ingestuurd. Die worden bekeken eerst door een vakgerelateerde jury. En op het moment dat zij een voorselectie gemaakt hebben, is er een selectiecommissie van allemaal grote namen in de musicalwereld, zoals Pia Douwes of Frank Sanwas. En die gaan al die musicals bekijken en dan bepalen wie daar de beste vrouwelijke hoofdrol, de beste mannelijke hoofdrol, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
0: De winnaars worden op 26 oktober bekendgemaakt tijdens een gala in Rotterdam, waar beide Venlose producties ook optreden.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. Volgens de rechter had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Het verkeer kan zeker 48 uur lang niet over een brug in de A28 rijden bij Nijkerk. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar ongeveer 16 graden.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Servicemonteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
1: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
5: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten. Dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft 2 keer 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen

overwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, dit is het LE Nieuws. Vier Limburgse gemeenten zijn op de vingers getikt omdat ze te weinig doen om asielzoekers op te vangen. Het gaat om de gemeenten Bezel, Beek, Kerkrade en Gulpen-Wittem. Zij moeten zich binnenkort melden bij asielminister Bart van den Brink. Daarbij worden afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van locaties voor AZC's. Dat is verplicht volgens de spreidingswet, die bepaalt hoeveel asielzoekers elke gemeente moet huisvesten. MVV heeft excuses gemaakt aan Roda JC voor een klein incident rondom de derby van gisteren. Dat zegt MVV-directeur Tom Dame tegen L1. Een MVV-aanhanger richtte zich gistermiddag tegen de aanwezige Roda-directie toen Roda in blessuretijden 1-1 scoorde. Volgens Dame was dat totaal ongepast en heeft de betreffende supporter ondertussen ook op eigen initiatief excuses aangeboden. Roda accepteert de excuses en daarmee is wat hun betreft de kous af. De derby tussen beide clubs is verder zonder problemen verlopen. En de restauratie van het vervallen Caltex-tankstation in IJsden is weer een stap dichterbij gekomen. De provincie Limburg heeft €245.000 beschikbaar gesteld voor het project. Er is nu nog 3 ton nodig om aan het totaalbedrag van 1,3 miljoen te komen. Het tankstation opende in 1953 en was toen het laatste tankstation voor de grens met België. Nadat eind jaren 70 iets verderop de A2 werd aangelegd, kwam er steeds minder verkeer langs en in 1983 ging het tankstation dicht. Daarna is het steeds meer in verval geraakt. Het pand is 4 jaar geleden gekocht door een organisatie die monumenten opknapt en beheert. Het Valuas College en stichting musical Stella Duce uit Venlo zijn samen 10 keer genomineerd voor de belangrijkste landelijke prijzen voor amateur musicals. Het Valuas College kreeg 7 nominaties voor Oliver en Stella Duce 3 voor Spring Awakening. Volgens Jeroen Marcellus van het Valuas College is het niet vanzelfsprekend dat je genomineerd wordt.
1: Er worden musicals ingestuurd. Die worden bekeken eerst door een vakgerelateerde jury. En op het moment dat zij een voorselectie gemaakt hebben, is er een selectiecommissie van allemaal grote namen in de musicalwereld, zoals Pia Douwes of Frank Sanders. En die gaan al die musicals bekijken en dan bepalen wie daar de beste vrouwelijke hoofdrol, de beste mannelijke hoofdrol, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
0: De winnaars worden op 26 oktober bekendgemaakt tijdens een gala in Rotterdam, waar beide Venlose producties ook optreden.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Volgens het AD zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Er zijn stadionverboden uitgedeeld volgens de club. Dan het weer, steeds meer bewolking vanavond. Vannacht is het rond de 16 graden.

0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstaandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
2: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
1: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf.

0: kwaliteit.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interceluid jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interceluid Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
2: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tuin van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.

0: Non-stop muziek voor jouw avond. Alleen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
3: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
5: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En dat zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
4: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
6: We hebben judowerte, ja, we zijn

0: Kampfsport, aber trotzdem mit dem japanischen Hintergrund eben alles Fairness und solche Argumente stehen bei uns sehr, sehr im Vordergrund.
1: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenberger brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Launsbach.
5: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
4: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
6: Die werd geleid door de patriotische

0: Patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
1: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
4: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
3: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen en dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
6: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
7: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
8: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
7: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
1: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Show.

0: echte dromen. Service monteur van Expert.
1: Oh, hallo.
2: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
0: Zo, klaar is Kees.
1: Oh, dat was snel.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de

pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

troubled and you need some love and care. And nothing

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: echte dromen.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2100.

0: 365. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
4: Ja Peter, een mooi 70-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
3: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
5: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of